0: in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historische

0: zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Dank u. Thank you.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust. In het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gasverbruik in Haarlemmermeer blijft vrijwel gelijk en 18-jarigen aangehouden met vuurwapen op Schiphol. Inwoners van Haarlemmermeer verbruikten vorig jaar gemiddeld 820 kubieke meter gas. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Bij rijtjeshuizen en hoekwoningen nam het verbruik juist toe. Inmiddels heeft 15% van de woningen geen gasaansluiting meer. Vorig jaar gingen 184 woningen van het gas af. Ook kregen 580 inwoners subsidie voor een waterpomp. Het hoogste gemiddelde gasverbruik werd gemeten in Rijzenhout. Omgeving met 1340 kubieke meter. In Krukjes-Krukjeshoeve was dat slechts 60 kubieke meter. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 18-jarige man aangehouden met een vuurwapen en munitie. Het wapen werd gevonden in zijn tas. De verdachte zit nog vast. De man uit Zuid-Holland maakte deel uit van een groep van vier jongeren die op Schiphol Plaza werden gecontroleerd. Het vuurwapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. Bij een huiszoeking vond de marechaussee 10 bivakmutsen en verschillende messen. Ook de telefoons van de vier mannen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De radicaal-rechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: je. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Miljoenenbod op Hoofddorpshotel leidt tot rechtszaak en automobilisten gewond geraakt bij de N205 in Vijfhuizen. Vastgoedhandelaar Robert van der Meij zegt dat hij per ongeluk 23,5 miljoen euro bood op Hotel Lux in Hoofddorp. Hij dacht dat de biedingen in kleinere stappen gingen. De verkoper hield hem toch aan het bod. Omdat hij niet betaalde, dreigde een boete van 3,5 miljoen euro. Op zijn vastgoed is beslag gelegd. Een rechter vond zijn verklaring eerder ongeloofwaardig. Begin september volgt een nieuwe rechtszaak. Dan moet duidelijk worden of Van der Meij de boete daadwerkelijk moet betalen. Een automobiliste is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de N205 bij Vijfhuizen. Rond 10 uur raakte zij door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een paal. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp. Daarna is de vrouw voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte flink beschadigd. Ook werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek. Big

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
2: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
4: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
2: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: En zo gingen we terug naar 1972 met Earth and Fire met Memories. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Het is vandaag 7 september 2026, de 250ste dag van het jaar. Nog 115 dagen te gaan. Dan vieren wij weer oud en nieuw. Wat gaan we doen vandaag? Ik heb natuurlijk vandaag de muziek voor je. We hebben ook nummer 1 is voor je. En we gaan kijken op de verjaarskalender wie er vandaag jarig is. Dat is een hele oude zangeres. Ze is vandaag 77 jaar geworden. Hoewel, dat ben ik zelf ook eigenlijk wel. We hebben ook goede muziek voor je hoor, zoals deze nieuwe single van Direct. De jongens uit Den Haag hebben een nieuwe album gemaakt en dit is de eerste single, My Friend.

0: Ochtend van meer radio met Depeche Mode en Phil Collins hier. En we hebben nog wat anders voor je.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van meer radio.
0: We gaan eens even kijken wat we gaan doen straks na het nieuws van 8:30. We hebben dan lekkere oude muziek voor je, maar dan hebben we ook de ontbijtplaat. Welke plaat gaat het worden? Je mag het zelf aanvragen. Stuur een mailtje naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl en we draaien hem graag voor je.

0: Never Going Home Tonight. Dat was David Guetta samen met Alesso en Madison Love. En we gaan bijna op naar het nieuws met Caroline Geven. En voor die tijd hebben we nog een nummer 1 hit voor je. En daarom gaan we terug naar 7 september 1986. De allereerste hit van de Spice Girls. Wereldwijd een hele grote hit. In Nederland 2 weken lang bovenaan. Dit is Wannabe.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1. Yo!

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten en onderzoek naar vondst magneetvissers bij Buitenkaag. Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Bad Hoevedorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in Haarlemmerlieden. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarde. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemming blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Bad Hoevedorp krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. De gemeente gaat daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over behoud van het karakter. De politie en brandweer hebben onderzoek gedaan onder het viaduct van de A44 bij Buitenkaag. Aanleiding was een vondst van magneetvissers in de ringvaart. De politie bevestigt dat tijdens het magneetvissen iets is aangetroffen. Wat precies is gevonden is nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom de vondst aanleiding gaf voor aanvullend onderzoek. De brandweer werd ingeschakeld om de politie te ondersteunen. Hulpdiensten waren ter plaatse bezig met nader onderzoek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meerradio
0: met Tom van Dranen.

0: Beast of Burden, nummer van de Rolling Stones, hier gedaan door Bette Midler.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Sabina, die is een heel groot fan van Italië. En vooral van Italiaanse muziek, zoals onder meer van Zucchero. Hier is Zucchero speciaal voor Sabina. Dit is Il Volo.

0: Gezelligheid kent geen tijd. Justin de Wild met Cheerio. Almiddels weer aan het zakken in de hitparade.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op de 40ste geboortedag van Buddy Holly, 7 september 1976... roept Paul McCartney de eerste Buddy Holly Week uit in Groot-Brittannië. De ex-Beatle hoopt zo de herinnering en dienstlevenswerk leven te houden. Buddy Holly is op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Hij was pas 22 jaar. Er is Buddy Holly, later ook gedaan door Linda Ronstadt. It's so easy.

Self-Aware, dat was Temper City hier bij Meer Radio. In de ochtend van Meer Radio. We opgaan naar het tweede uur. Dat doen we allemaal naar het NOS Journaal van 9 uur. Tot die tijd, deze van Billy Joel. Dit is The River of Dreams. Spreek je straks weer, hè?

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een...
2: Stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Nou, dat is wel genoeg, hè. De mensen van ABBA, dat was Money, Money, Money uit 1976. Welkom terug.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: En wat gaan we doen in dit uur? We gaan kijken naar de Eredivisie. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden? Ik heb een nummer 1 van vandaag voor je. Ook een nummer 1 album van vandaag. En we hebben een jarige die we in het zonnetje gaan zetten. We hebben natuurlijk ook heel veel goede muziek. Zoals deze nieuwe van James Blunt. MUZIEK

0: Een jonge ster uit Amerika, groot op dit moment. Dat was Ellen Langley met Chills in Texas.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De wedstrijden van het afgelopen weekend in de Eredivisie. Vrijdagavond gespeeld. Sparta tegen PEC Zwolle, 2-2. Zaterdag NEC tegen Feyenoord, dat werd 1-3. Ajax tegen PSV werd ook 1-3. En Willem II Excelsior, dat werd 0-3. Zondag gespeeld FC Groningen tegen FC Twente, 2-2. Heerenveen tegen AZ, dat werd 2-3. Telstar tegen Cambuur, 2-2. En ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard, dat werd 2-3. We hebben morgenmiddag hebben een inhaalwedstrijd om 2 uur. Namelijk FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. En die is gestaakt bij de stand van 1-3 het afgelopen weekend. Morgen ook nog een andere inhaalwedstrijd om 6:45. NEC tegen Excelsior. En woensdag hebben we ook nog een inhaalwedstrijd. Dat is namelijk de wedstrijd FC Twente tegen Telstar. En die begint woensdagavond om, eens even kijken hier op de lijst, 6:45.

0: In 1976 een heerlijke plaats om op te dansen. Don't Let Me Be Miss aan de stoet van Santa Esmeralda en Leroy Gomez. Dit was de singleversie, maar er was zelfs een versie van 20 minuten. Voor je het meer nieuws over zich met Caroline Geven heb ik nog een nummer 1 voor je. En daarvoor gaan we naar Groot-Brittannië, 7 september 1985. De opbrengst ging naar Live Aid van David Bowie's en Mick Jagger's Dancing in the Street. 4 weken lang op nummer 1 genoteerd in de Engelse hitparade.
1: De ochtend van meer radio, nummer 1. Oh.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gasverbruik in Haarlemmermeer blijft vrijwel gelijk en 18-jarigen aangehouden met vuurwapen op Schiphol. Inwoners van Haarlemmermeer verbruikten vorig jaar gemiddeld 820 kubieke meter gas. Dat is vrijwel evenveel als een jaar eerder. Bij rijtjeshuizen en hoekwoningen nam het verbruik juist toe. Inmiddels heeft 15% van de woningen geen gasaansluiting meer. Vorig jaar gingen 184 woningen van het gas af. Ook kregen 580 inwoners subsidie voor een waterpomp. Het hoogste gemiddelde gasverbruik werd gemeten in Rijzenhout. Omgeving met 1340 kubieke meter. In Krukjes-Krukjeshoeve was dat slechts 60 kubieke meter. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een 18-jarige man aangehouden met een vuurwapen en munitie. Het wapen werd gevonden in zijn tas. De verdachte zit nog vast. De man uit Zuid-Holland maakte deel uit van een groep van 4 jongeren die op Schiphol Plaza werden gecontroleerd. Het vuurwapen en de patroonhouder zijn in beslag genomen. Bij een huiszoeking vond de Marechaussee 10 bivakmutsen en verschillende messen. Ook de telefoons van de 4 mannen zijn voor verder onderzoek in beslag genomen. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

Het was in 1968 een B-kantje van een single van Elvis Presley, A Little Less Conversation. En dit was de remix door Junkie XL, een grote hit in Europa. Ik heb een nummer 1 album voor je, uit Nederland van 7 september 1985. Het album The Dream of the Blue Turtles van Sting.

Sting van het album The Dream of the Blue Turtles. 2 weken lang nummer 1 in de Nederlandse albumlijst. Vanaf 7 september 1985. En dan gaan we nu naar de B-kant van die plaat. Namelijk het voorlaatste nummer, nummer 9. Hier is The Moon over Bourbon Street.

0: Will and the People and Lion in the Morning Sun.
1: De jarigen van vandaag.
0: Een blik op de verjaarskalender, dan zien we dat Chrissy Hynde, de zangeres van The Pretenders, vandaag 75 jaar is geworden. En 77 jaar geworden uit Amerika. Roy Gaynor, eigenlijk een B-kantje, maar het werd een A-kant. I Will Survive.

dat was de nieuwe single van Luke Combs, Be By You. En tot zover deze ochtend van Meer Radio. Straks na 10 uur hebben wij tussen de bedrijven tot 4 uur. 4 uur is weer tijd voor onderweg. En dan hebben wij om 7 uur terug op de radio. Maak kennis maandag met Jeroen en Peter. En om 9 uur weer de normale afleveringen van Jazz op Maandag met Bram Schouten. En 10 uur dan ben ik er weer voor het programma Nice and Slow. Ik laat je achter met een van de favoriete Wham-nummers van George Michael. Dit is Everything She Wants. Ik wens je een fijne dag en spreek je graag morgen weer. Met

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Dorslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een...
2: Stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode, aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven, mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Miljoenenbod op Hoofddorps Hotel leidt tot rechtszaak en automobilisten gewond geraakt bij de N205 in Vijfhuizen. Vastgoedhandelaar Robert van der Meij zegt dat hij per ongeluk 23,5 miljoen euro bood op Hotel Lux in Hoofddorp. Hij dacht dat de biedingen in kleinere stappen gingen. De verkoper hield hem toch aan het bod. Omdat hij niet betaalde, dreigde een boete van 3,5 miljoen euro. Op zijn vastgoed is beslag gelegd. Een rechter vond zijn verklaring eerder ongeloofwaardig. Begin september volgt een nieuwe rechtszaak. Dan moet duidelijk worden of Van der Meij de boete daadwerkelijk moet betalen. Een automobiliste is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de N205 bij Vijfhuizen. Rond 10 uur raakte zij door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een paal. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp. Daarna is de vrouw voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte flink beschadigd. Ook werd een lantaarnpaal uit de grond gereden. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar een sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Molen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten en onderzoek naar vondst magneetvissers bij Buitenkaag. Haarlemmermeer krijgt 3 nieuwe gemeentelijke monumenten. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg in Hoofddorp, de Engelbewaarderskerk in Badhoevedorp en de voormalige Sint-Franciscusschool in Haarlemmerlieden. De monumentenstatus beschermt de bijzondere historische waarden. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud en restauratie. Aanpassingen en herbestemming blijven mogelijk. De Pelgrimskerk in Badhoevedorp krijgt geen monumentenstatus. Volgens onderzoek is de kerk wel beeldbepalend. De gemeente gaat daarom met het kerkbestuur en de dorpsraad in gesprek over behoud van het karakter. De politie en brandweer hebben onderzoek gedaan onder het viaduct van de A44 bij Buitenkaag. Aanleiding was een vondst van magneetvissers in de ringvaart. De politie bevestigt dat tijdens het magneetvissen iets is aangetroffen. Wat precies is gevonden is nog niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom de vondst aanleiding gaf voor aanvullend onderzoek. De brandweer werd ingeschakeld om de politie te ondersteunen. Hulpdiensten waren ter plaatse bezig met nader onderzoek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zeewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Hoofddorpen wint 102.000 euro in de postcodeloterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorpen thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcodeloterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcodeloterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcodeloterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijn volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Gratis naar Stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprotstoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. Moet daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Wouter Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: en 10 op meer radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
2: Hoofddorper wint 102.000 euro in de postcode-loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorper thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode-loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode-loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinnijn volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de twee aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Man beschoten in Nieuw-Vennep en ProRail legt woensdag treinverkeer stil vanwege staking. Op de havenpoort in Nieuw-Vennep is in de nacht van zaterdag op zondag een man beschoten. Het incident gebeurde rond 16:30. De schutter miste en sloeg daarna op de vlucht. Volgens de politie sprak een man op de havenpoort een andere man aan. Vervolgens pakte hij een vuurwapen en schoot op de andere man. Het slachtoffer werd niet geraakt. De politie heeft een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Het gaat om een jonge man van ongeveer 1,65 meter lang met een lichte huidskleur en een slank postuur. Hij droeg donkere kleding, een muts en een capuchon. Er doet onderzoek naar het schietincident en is op zoek naar getuigen. ProRail legt woensdag 9 september vrijwel alle treinverkeer stil vanwege de landelijke OV-staking. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp via Schiphol blijven treinen rijden vanwege een eerdere rechtelijke uitspraak. Ook het spoorgoederenverkeer wordt stilgelegd. ProRail verwacht dat veel eigen mensen staken en zegt daarom niet kunnen garanderen dat het treinverkeer veilig kan worden uitgevoerd. Treinbedrijven GoVolta en European Sleeper willen wel rijden en hebben bezwaar gemaakt. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en metro's rijden woensdag niet. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Zeewout de Jong met het NOS Journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Maandag.
1: Non-stop muziek.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Gratis naar Stoomgemaal Halfweg en Haarlemmermeer wil autowrakken sneller afvoeren. Meer dan 30 monumenten in Haarlemmermeer zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september gratis toegankelijk tijdens de Open Monumentendagen. Maar Stoomgemaal Halfweg, het oudste en grootste nog werkende scheprotstoomgemaal ter wereld, biedt iets extra's. Het draait de hele dag onder stoom. Zowel voor volwassenen als kinderen is een bezoek aan het gemaal een onvergetelijke ervaring. Je stapt terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Op beide dagen wordt bovendien om 1:30 een rondleiding gegeven. Voor kinderen is er ook veel te beleven. Naast de grote stoommachine zijn er draaiende modelstoommachines en kunnen kinderen onder meer een stoomdiploma halen, meedoen aan een fotobingo en op zoek gaan naar de gouden steenkool. De gemeente Haarlemmermeer wil de 160 achtergelaten autowrakken die verspreid door de hele gemeente staan sneller van straat halen. Burgemeester Marianne Schuurmans laat onderzoeken hoe andere gemeenten dit aanpakken. De huidige wettelijke procedure maakt het verwijderen vaak ingewikkeld en tijdrovend. Vooral het achterhalen van de eigenaar zorgt voor vertraging. De gemeente wil de verwijderingskosten namelijk op de eigenaar kunnen verhalen. Volgens Schuurmans neemt het aantal achtergelaten wrakken toe omdat het geld kost een auto officieel te laten afvoeren. Moet daar bovenop zitten, anders krijgen we straks wrakken uit de hele regio op straat. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.
4: Maandag.
3: Non-stop muziek.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg. Non-stop muziek.

0: maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de showroulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Hoofddorper wint 102.000 euro in de postcode loterij en krakers weg, maar spanningen lopen opnieuw op. Hoofddorper thuiswinnaar Sylvain is zondagavond verrast met een bedrag van 102.000 euro in de postcode loterij Miljoenenjacht. Winston Gerstanowicz stond onverwacht bij hem voor de deur met een gouden koffer. Sylvain speelt al ruim 20 jaar mee met de postcode loterij. Hoewel hij inmiddels is verhuisd, speelt hij nog altijd mee op zijn oude postcode 2135 GM in Hoofddorp. Ook andere deelnemers op deze postcode vallen in de prijzen. Zij ontvangen ieder 6375 euro per lot. De uitreiking was zondagavond live bij SBS6 te zien tijdens de postcode loterij Miljoenenjacht. Na 4 weken is er een einde gekomen aan de kraak van het voormalige schoolgebouw in Zwanenburg. Vrijdagmiddag kwamen de krakers onder toeziend oog van de politie met hun spullen naar buiten. De ontruiming van het pand aan de Kinheim volgde enkele dagen nadat een groep mannen het pand binnendrong en de 2 aanwezige krakers belaagde. De ontruiming verliep zonder geweld, al waren de spanningen tussen de krakers onderling en enkele buurtbewoners nog duidelijk voelbaar. Het schoolgebouw stond leeg in afwachting van de sloop. Volgens wethouder Sidali van de gemeente Haarlemmermeer is bij leegstaande gemeentelijke panden niet eerder gekeken naar de inzet van anti-kraak. De gemeente kijkt nu naar maatregelen om nieuwe kraakacties te voorkomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Aanvankelijk zijn er zonnige perioden en blijft het tot de avond droog. Daarna neemt de bewolking toe en gaat het regenen. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden, maar in de regen kan het afkoelen naar 18 graden. Er waait erbij een matige zuidwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Non-stop muziek.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Met de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
2: Meer radio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio, Haarlemmermeer.
2: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
3: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
2: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Want het betekent niemand. Badia, dia, dia. Maar.
1: Nee.
0: Maurice White van Earth, Wind & Fire vond het wel passen in het refrein. Dit was September, een van de twee nieuwe nummers op het verzamelalbum The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1 uit 1978. In november van datzelfde jaar kwam dit nummer uit op single en het werd een wereldwijde hit. En ja, daardoor werden van het album bijna 10 miljoen exemplaren verkocht.
1: Jij dan aan de andere kant van het toestel. Welkom bij deze Maak Kennis op Maandag. Een luchtig, informatief, muzikaal en gezellig programma meer radio. Iedere maandagavond van 7 tot 9. Gepresenteerd door, je hoorde hem al, mijn collega Peter Ludekhuizen. En mijn naam is nog steeds Jeroen Grieksvoor.
0: Ook na al die tijd.
1: Ja, zeker. We zijn er 5 maandjes uit geweest.
0: Ja, zoiets. Ja. In april ergens.
1: Een soort vakantie, maar dan anders.
0: Retreat, sabbatical. Ja. In goed Nederlands. Ja.
1: Wat gaan we doen deze twee uur?
0: Wat gaan wij doen? We hebben als vanouds, er is weinig veranderd al die tijd hoor. Opvallend regionieuws. Na 7:30 praten wij met Andrea Haandrikman-Schraats. En zij is een van de kunstenaars die momenteel exposeren in Galerie Kunst 2001 Bad Hoeverdorp. Na 8:00 is, hoe kan het ook anders, oude getrouwe Ed Koster weer hier in de uitzending met zijn rubriek Leeskost. En het laatste boekennieuws. En we hebben ook weer nieuws over en muziek uit de Vinyl 33. Maar dat is pas na 8:30. Eerst gaan we natuurlijk, traditiegetrouw ook, naar de splinterdip van deze week doen.
1: Yes, dat is een gevalletje oud, maar toch nieuw. Oud omdat het gaat om een nummer van Bananarama. Dat te vinden is op het album True Confessions. Dat ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag opnieuw werd uitgebracht. Erop staat dit More Than Physical, dat in de Luc Mornay Jet Set 26 edit, die dus, heerlijk fris en eigentijds klinkt.
2: Dit is de splintertip van deze week.

Eind mei verscheen het nieuwe Nederlandstalige album van zangeres Leonie Meijer, Ik neem jou mee, getiteld. Het is een plaat met nummers die Leonie gedurende haar leven hebben geïnspireerd. Van Bluff tot Ramse Shaffi en S10. Maar ook Toon Hermans en Boudewijn de Groot, om er een paar te noemen, komen voorbij. Tenminste hun liedjes dan. Leonie gaat de komende maanden ook langs de theaters met de nieuwe voorstelling.

0: die ook Ik Neem Jou Mee heet. En op 5 oktober, kan ik nu vast verklappen,
1: ja,
0: hebben wij Leonie Meijer bij ons in de uitzending.
1: Leuk.
0: Leuk, toch?
1: Ja. En dan, tijd voor...
2: There's something curious about this broadcast.
3: Opvallend regio nieuws.
0: Ah. Ja, met zijn onderzoek naar duizenden begraven onderbroeken heeft de Nederlandse wetenschapper Marcel van der Heijden een Ig Nobelprijs gewonnen. Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de activiteit van allerlei organismen in de grond. En daarvoor lieten van der Heijden en 3 collega's 5 jaar geleden duizenden vrijwilligers verspreid over heel Zwitserland meer dan 2000 witte katoenen onderbroeken begraven. 2 maanden later groeven ze het ondergoed wel schone onderbroek, hoor. Ik zeg het er even bij. 2 maanden later groeven ze het ondergoed weer op, maakten er foto's van en stuurden een bodemmonster op naar het laboratorium van Van der Heijden en zijn collega's aan de faculteit Evolutionaire Biologie en Milieuwetenschappen in Zurich. Het grootste deel van de begraven onderbroeken was na 2 maanden afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Een gezonde en actieve bodem is cruciaal voor onder meer de vruchtbaarheid en verschillende ecosystemen.
1: Dus je hoeft helemaal geen dure dingen aan te schaffen om...
0: Nee, gewoon even naar de HEMA en hoppa.
1: Ja.
0: Ja. Of de Zeeman.
1: Action. Kanaal.
4: Heel
1: action.
4: Raar. Heel,
0: als ze maar wit zijn,
4: raar.
0: Blijkbaar.
1: Ja, ja, moet
4: gaat
1: wel wit.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja hoor, met ons wel.
1: Ja.
0: Even kijken, dan door naar Denemarken. Daar is een man vrijdagavond op een opmerkelijke manier zwaar gewond geraakt bij een bedrijfsfeest. Dat was in Kopenhagen. Een enorme discobal viel naar beneden en belandde op zijn hoofd. 3 andere mensen raakten licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij een bedrijfsfeest van accountants en adviesbureau PwC. Ja, moet je ook niet gaan werken. Voor duizenden personen. Feestgangers melden dat ze een knal hoorden toen de kabel waar de bal aan hing het begaf. En een professioneel bedrijf zou verantwoordelijk zijn geweest voor het installeren van de discobal. Politie deelde mee dat het nog onduidelijk is waardoor de discobal naar beneden is gekomen. De toestand van de man was aanvankelijk kritiek, maar inmiddels is hij stabiel en buiten levensgevaar.
1: Nou, dat is mooi. Ik denk dat zwaartekracht een rol heeft gespeeld.
0: Ik sluit het niet uit, al kan de dubieuze kwaliteit van de kabel misschien ook een rol hebben gespeeld.
1: Ook, ja.
0: Of het slecht bevestigd. Wat dan ook. En dan gaan we naar de lucht. Want een agressieve passagier op een vlucht van American Airlines heeft donderdag zoveel onrust veroorzaakt dat hij moest worden vastgebonden aan zijn stoel. De man kon in bedwang worden gehouden door 2 medepassagiers. De onrust ontstond halverwege de vlucht van Dallas naar New Jersey. Toen begon een mannelijke passagier om onduidelijke redenen intimiderend gedrag te vertonen, te schelden en vervolgens klappen uit te delen. Daarop grepen 2 passagiers in, onder wie een gepensioneerde politieagent. Dat is alweer nuttig, hè?
1: Ja.
0: En met een tie-wrap kon de passagier worden geboeid, maar dat bleek niet genoeg om hem in bedwang te houden. Uiteindelijk was duct tape nodig om de man aan zijn stoel vast te maken. Omdat hij steeds probeerde zich los te wrikken, zat een van de andere passagiers een kwartier lang bij hem op schoot. En op dat moment had het toestel al een noodlanding ingezet richting de luchthaven van Baltimore. En daar is de man aangehouden.
1: Yes.
4: Doe even normaal.
0: Inderdaad, vind ik ook. Ik zeg door met nieuwe muziek, Jeroen.
1: Ja. Yeah. Dan naar het derde energieke voorproefje van zijn lang verwachte 5e soloalbum, The Age of Everything. Dat is vrij veel.
0: Behoorlijk.
1: Het verschijnt op 2 oktober van Johnny Marr. De man die je misschien nog kent van The Smiths. Succesvol in de jaren 80. Dit is It's Time.

0: ik zit met twee muizen, dan pak ik de verkeerde.
1: Ja, dan heb je altijd de verkeerde.
0: Ga je net zien. Dat was Johnny Marr, It's Time. Nou, het is inderdaad tijd om zometeen even naar het nieuws te gaan. En daarna hebben we een gesprek met Andrea Haandrikman-Schraats. Over mixed media objecten.
1: Ja, en haar expositie bij Galerie Kunst 2001.
0: Precies. Eerst nog even een lekker nummertje, vind ik zelf. Beter om een gevalletje oud, maar toch nieuw. Dat is The Game of Love, dat uitkwam in 2002. En destijds de Grammy-winnende samenwerking was tussen de legendarische gitarist Carlos Santana en Michelle Branch. Ter ere van haar 25-jarig jubileum als artiest keek ze schrijver Greg Alexander van The New Radicals lief aan. En zo kwam het dat deze energieke versie onze oortjes binnendendert.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
4: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
3: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Now, here comes the music.

0: Skills Like Heaven. Inderdaad, van Fiction Factory. Wordt beschouwd als een one-hit wonder. In fatsoenlijk Nederlands heet dat een eendagsvlieg. Een beestje dat het goed deed na de lanceringen van in 83. Dacht eind 83.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Ja goed, maak het uit. Straks gaan we inderdaad praten met Andrea Haandrikman. Schraats. Even goed kijken.
1: Heel goed.
0: Over haar tentoonstelling in Galerie Kunst 2001. Er is nog muziek, Pierre.
1: Ja, we blijven nog even hangen in de jaren 80. De uit Hull afkomstige band House Martins... sorry. Haalde halverwege dat decennium twee keer de top 40. Met het a cappella Caravan of Love haalden ze begin 1987 de derde plaats. Terwijl Happy Hour een half jaar eerder niet verder kwam dan de 22e positie. Zanger Paul Heaton en drummer Dave Hemingway gingen later door als The Beautiful South. Terwijl bassist Norman Cook een niet onverdienstelijke carrière startte als Fatboy Slim. Dit is Happy Hour dus.

0: De House Martins waren dat. Ja. Happy Hour.
1: Bij ons thuis noemen we dat burgelen met vrienden.
0: Ja, nou, dat zegt meer over jou thuis dan wat anders, denk ik. Ja. Maar maakt niet uit. Tot en met 27 september wordt in Galerie Kunst 2001...
1: Sorry, ik ben al
0: maakt niet uit, dat geeft niks. In Bad Hoeverdorp de tentoonstelling gehouden van mixed media objecten van Andrea Haandrikman. Inderdaad. Dag, Andrea.
2: Dag,
0: ik was je net aan het aankondigen.
2: Mooi.
0: Dus dat is een hele goede timing. Mixed media objecten van jou dus. Samen met abstracte houten objecten van Vladimir Bakun. Als ik dat goed uitspreek. En Andrea is bij ons in de uitzending. Welkom, Andrea.
2: Dankjewel.
0: Vanuit een ver buitenland, hè, ook nog.
2: Ja, klopt. Dus ik zit inderdaad in Naxos in Griekenland.
0: Kijk, dat is inderdaad ver.
2: Ja.
0: Ja, nou gelukkig betalen wij de rekening, dus dat komt goed uit. Ja.
2: Bedankt.
0: Ja, geen probleem. Althans, als de leiding het maar niet hoort hier. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik zei al, tot en met 27 september ben jij met Vladimir te zien, of althans jouw werk dan, jij niet, in Galerie Kunst 2001 in Bad Hoeverdorp.
2: Ja, dat
0: kan. Mixed media, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, de serie werken die daar te zien is, te zien zijn, dat zijn werken geïnspireerd door de natuur. Maar ook vooral vrouwelijk werken uit de serie Ladies. Mm-hmm. Waarin ik harde materialen zoals bijvoorbeeld kortenszaal en metaaldraden combineer met hele zachte textiele materialen. En daarmee vrouwenfiguren weergeef, historische vrouwen, maar ook mythologische vrouwen. Mm-hmm. En ik wil daar heel graag de kracht van vrouwen, maar ook de verfijning van vrouwen in laten zien.
0: Oké. Okay. Ja, want die inspiratie door de natuur, dat heb je gemeen met je mede-exposant, hè?
2: Ja,
0: die heeft hetzelfde. Hoe laat je je inspireren door de natuur? Hoe gaat dat bij jou?
2: Ik maak lange afstandswandelingen. Met enige regelmaat, dus daar haal ik veel inspiratie uit. En dan ben ik voor periodes van weken, of soms een maand, ben ik vooral in de natuur ook.
0: Ja.
2: En daar laat ik mij door inspireren.
0: Ja, hoe gaat dat? Je loopt en dan zie je iets waarschijnlijk wat je aanspreekt.
2: Ja, een materiaal, een vorm.
0: Maak je daar dan foto's van of schrijf je dingen op? Of hoe gaat dat?
2: Ja, ik kan er foto's van maken of schetsen. Vaak schrijf ik dingen ook op, omschrijf ik het. Mm-hmm. Dat kan ik in mijn telefoon ook doen. En als ik in mijn atelier ben, werk ik dat dan uit. Soms voer ik onderweg ook kunstprojecten uit. Dus dan doe ik het echt, ben ik echt on the road, denk ik.
0: Ja, gewoon ter plekke, zeg maar.
2: Ja, zoals mijn laatste project in Japan. Daar heb ik de 88 tempelroute gewandeld.
0: Mm-hmm.
2: En heb ik ook onderweg geschilderd. Dus ik had echt een basissetje bij me. Met een tekenmap en een schildersetje. En schilderde ik onderweg.
0: Ja, je loopt niet met een hele aanhangwagen vol met spullen daar rond, neem ik aan, inderdaad. Dus dat is dan vrij beperkt, vrij minimaal, toch?
2: Ja. Ja, ik draag een rugzak, dus het is dus, inderdaad puzzelen, hoe doe ik het?
0: Ja, wat past er nog in en wat niet? Ja,
2: ja. Dus wat past ook bij zo'n kunstproject? Want je kunt niet met een schildersezel de berg op.
0: Nee, dus, dat kan wel, maar dat... Ja, of je moet mensen meenemen die dat voor je dragen, dat kan natuurlijk ook nog, maar...
2: Dat zou kunnen, maar ik ben wel redelijk solitair.
0: Redelijk solistisch bezig, ja.
2: Ja.
0: Ja, en hoe komt het? Want je bent begonnen met schilderen, hè, ooit?
2: Ja, dat klopt. Dat is echt de basis.
0: En had je toen al in het begin die fascinatie met de natuur? Of is dat langzaam gegroeid?
2: Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot bomen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En natuurlijke vormen. En ik denk dat het een extra stimulans ook heeft gekregen toen ik in 2015... mijn eerste lange afstandswandeling heb gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Dan ben je echt alleen in de natuur, voor langere tijd ook.
0: Ja,
2: en dat doet wel iets.
0: Ja, en wat moet ik onder lange afstand? Zijn dat echt, zeg maar, Pieterpad en dat soort dingen? Of nog veel langer?
2: ook het Pieterpad. Het langste stuk dat ik heb gelopen was 3,5 maand. Dat was van Maastricht naar Santiago. Maar gemiddeld zijn het afstanden van 500, 750 kilometer. Mm-hmm. Zoals ook volgend jaar. Ik ben eentje in de planning heb weer. Dus dan ben ik echt langer onderweg. En dat is ook wel... Als er ruimte daarvoor is, is dat ook wel prettig.
0: Ja, want dat doe je wel in één keer dan. Hè? Want je hoort ook wel mensen die Pieterpad bijvoorbeeld in etappes doen. Hè? En dan doen ze een paar stukken en dan weer een week niet of twee weken niet. Maar jij doet hem echt achter elkaar dan?
2: Ja, ik heb het bij het Pieterpad wel heb ik ook gelopen. Mm-hmm. En het loopt door Limburg, zoals je misschien hebt gehoord. En mijn accent ook.
0: Nee, helemaal niet. Ik dacht eerder Grieks. Maar ja.
2: Dus ik dacht, op Pieterpad lopen ook door Limburg. Ja. Ik ga een deel vanuit huis doen. Met openbaar vervoer en dat werkt niet goed. Dus het is het werkt gewoon beter om echt helemaal af te schakelen. En die afstand ook te hebben. Dus ik probeer het in één keer te doen. Okay. Hoewel ik in Japan het in twee keer heb moeten doen. Omdat ik onderweg een val heb gemaakt. En,
0: dan word je dus toch even wat opgehouden inderdaad. Ja,
2: ja,
0: want dat is toch nog best een onderneming dan. Want als je maanden onderweg bent...
2: Ja.
0: Je moet een hoop dingen regelen natuurlijk, toch?
2: Ja, er is een hoop geregeld vooraf.
0: Ja, een hoop bagage ook, denk ik, uiteindelijk, toch?
2: Het past allemaal in een rugzak, maar het is wel puzzelen wat je meeneemt.
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad.
2: Ja, want ik draag gemiddeld een kilo of 12.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, in principe heb je maar twee setjes kleding ook nodig voor overdag.
0: Af en toe dan.
2: Ja, je moet gewoon iedere dag dan wel echt passen.
0: Ja, anders dan wordt het na drie maanden toch wat minder, denk ik. Maar,
2: wordt het minder.
0: Ja, maar je hebt nogal wat over voor je kunst. Dat is wel duidelijk, inderdaad.
2: Ja, het is wel gewoon een hele fijne plek waar ik ben. Dat is heel fijn om dat te mogen doen ook.
0: Ja, nee, dat snap ik. Wat is nou het project waar je het meest trots op bent? Of is dat altijd je laatste project? Standaard. Tot de volgende komt natuurlijk dan.
2: Ja, het Japanse project was wel heel bijzonder. Dat heeft echt wel jaren geduurd.
0: Ja.
2: In voorbereiding en realisatie. En ook tot dit jaar het boek is verschenen. En ook de expositie die daarbij hoort. Mm-hmm. Dus dat is toch wel een jaar of vijf. En inderdaad... volgende project kijk ik ook heel erg naar uit. Dus dat zal misschien de volgende in de lijn zijn. Waar ik
0: weet je al wat? Kan je al zeggen wat dat wordt? Of hou je dat nog even voor jezelf?
2: Ik kan er wel over vertellen dat het een Europees project wordt. Mm-hmm. Dus ik ga door verschillende landen lopen uiteindelijk. En het onderwerp van het project gaat om Sprankjes Hoop. En het is een project dat om deelnemers ook weer draait. Die sprankjes hoop met mij hebben gedeeld. En hoopvolle verhalen.
0: Okay.
2: Inmiddels heb ik er 75 verzameld in Nederland en België. En ik zal die ook in andere Europese landen verzamelen. Dus het wordt echt een deelnemersproject. En daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Ja, nee, snap ik. Dat is toch weer even wat anders dan, denk ik.
2: Ja, dat is zeker... Het is fijn om projecten ook met deelnemers uit te voeren.
0: Nou ja, dat is weer een andere vorm van inspiratie, denk ik. Dan dat je inderdaad in je eentje door de natuur loopt, lijkt me.
2: Ja, het is wel gekoppeld, het is gekoppeld met elkaar.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, dus
0: genoeg om naar uit te kijken dan, denk ik.
2: Zeker, ik heb er heel veel zin in.
0: Dat snap ik. En tot 27 september... kan iedereen je werk van het project Ladies, nog bewonderen bij Galerie Kunst 2001 in Bad Hoeverdorp?
2: Ja, zeker. Dus de vrijdag, zaterdag en zondag tussen 1 en 4.
0: Ja, dat is moet lukken. Oké, dankjewel voor dit gesprek in ieder geval.
2: Ja, bedankt voor het interview.
0: Graag gedaan. En veel succes alvast met je volgende project. En wie weet spreken we elkaar een andere keer nog een keertje.
2: Leuk. Sta ik voor open.
0: Oké, goed om te horen. Hey, dankjewel. Okay. Nog een fijne avond.
2: Dankjewel. Dag. Een fijne avond.
1: Dag. Ondernemend tipje. Hè?
0: Zeker.
1: Leuk.
0: Ja, dan kom jij met je 2 weken Portugal, hè?
1: Ja. Met een gehuurde auto.
0: Met een gehuurde auto, ja.
1: Enfin, tijd voor een zwoele, hypnotiserende groove. En een meesterlijke muzikale begeleiding. Met ook een verhaal over de vrome predikant, de Right Reverend Dr. Lee. Hij probeert trouw te blijven aan zijn geloof, maar hij wordt zwaar op de proef gesteld door een vrouw die in feite de duivel in vermomming is, die zijn bed inkruipt. Hier is haar 1970, Roberta Flack.
3: This is a song about a very big, strong, black, sexy Southern Baptist minister who thinks that he has his program all together until he runs up against a lady who shows him that he ain't got it together. His name is Reverend Dr. Lee. Reverend Lee.

0: Met dit onlangs uitgekomen nummer kiest de band rondom frontman Martin Buitenhuis van Dika dus. Voor een relaxed, relativerend geluid dat perfect aansluit bij de zomer, wat er nog van over is. Dit was wat er morgen komt.
1: En, regen dus, hè, zei je.
0: Regen, zei ik. Jij zei dinsdag.
1: Oh, komt allebei.
0: Ja. Ja. En ik kom mijn bed weer uit. Hoop ik.
1: Dat was ik ook wel van plan.
0: Ja. Ja. We gaan richting nieuws. Doen we dat al?
1: Ja, dat doen we zeker. Het is 5 voor 8.
0: Ja, een beetje vroeg. Komt. Nou ja, bij de vroeg dan te laat. Hè? Terug in de tijd na ten eerste 1969. Als, op het album, als het op een album verschijnt. En dan na 1970 als het een single wordt. Het is Does Anybody Really Know What Time It Is? Van de legendarische formatie Chicago.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ik wil graag met melk en suiker.
1: Ja, wie vraag je nu?
0: Gewoon in het algemeen.
1: Kan je lang vragen, denk ik.
0: Leo F. de Kunst uit de zomer van 87. Hele grote hit toen. Eén kopje koffie. Ja. Ja, dankjewel. Goed, tijd geworden hoor.
2: Maak kennis maandag. Leeskost. Ed Koster.
0: Een goed boek lezen is een van de prettige dingen in het leven. Alleen, ja, wat is een goed boek? Goede informatie vind je op leeskost.nl. Wekelijks een site die door duizenden wordt bezocht en al jaren wordt beheerd door meester, lezer, lettervreter. Ed Koster. Ed is bij ons aangeschoven. Ed, wat heb je voor leesvoer voor ons?
3: Ten eerste, Jeroen, weer fijn hier te zijn.
0: Dankjewel.
3: Het eerste boek is Ik hou van mij, Harry Jekkers. De geautoriseerde biografie. Nou, Harry Jekkers, we kennen hem natuurlijk allemaal. Hij heeft ook is hij in Den Haag, want dat is zijn stad, is hij geëerd. Dus ik heb aan onze Hagenees, Peter hier, gevraagd, wil jij dit boek recenseren? Ten eerste, ben je een fan van Harry?
4: Ja, ik denk dat ik zijn solovoorstelling wel heb gezien. Ook die van voor zijn... Hij is 13 jaar gestopt, hè? Ja. Eind jaren 90. Die daarvoor heb ik ook allemaal wel gezien, volgens mij. En ook na zijn terugkeer. Hij heeft een voorstelling met Jeroen van Merwijk gedaan. Ook, ja, Jeroen van Merwijk is veel te vroeg overleden.
3: Inderdaad.
4: En ja, die had een heel ander soort humor, maar die vulden elkaar wel weer heel goed aan.
3: Ja.
4: Harry Jekkers meer een beetje de volkscabaretier. Jeroen van Merwijk meer de intellectueel. Maar dat klikte heel goed samen. We waren ook goede vrienden. Hij heeft natuurlijk met het Klein Orkest toch een reunietour gedaan. Net voor corona, volgens mij. En daarna heeft hij de rol van Paul van Vliet overgenomen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
3: Nou, dat is niet niks.
4: Nee, zeker niet. Dat zijn flinke schoenen waar je... Maar gelukkig had hij een schoenlepel mee.
3: Ja.
4: Dus dat scheelde. Maar daar heeft hij op zondagmiddag een aantal jaar opgetreden. Met twee voorstellingen. Achter de Duinen en zijn laatste voorstelling In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. En die laatste die heeft hij afgesloten op 12 juli van dit jaar. En daarmee is hij definitief gestopt, zegt hij nu.
3: Ja.
4: Maar dat zei hij natuurlijk in eind jaren 90 ook al.
3: Ja, joh.
4: Maar goed, ik zie hem niet over 13 jaar weer terugkomen. Dan is hij 88. Dus ik denk dat dit wel redelijk definitief is.
3: Uh-huh.
4: En inderdaad, aan het eind van die laatste voorstelling is hij ook ereburger van Den Haag geworden.
3: Ja, hij heeft zoveel voor Den Haag betekend. Dat lijkt me dan ook wel heel terecht.
4: En het gekke is, hij heeft dus... het grootste deel van zijn leven niet in Den Haag gewoond.
3: Aha.
4: Hij heeft heel lang in Utrecht gewoond. Hij heeft zijn studietijd was in Groningen. Maar dat vond hij niks. Daar vertelt hij ook eerlijk over. Dat heeft hij ook echt problemen. Angstaanvallen had hij daarvan. Hij is gaan drinken. En daarna is hij in Utrecht terechtgekomen. Ook door een goede vriend van hem die daar woonde. En hij heeft een heel flink deel van zijn leven... heeft hij dus in Utrecht gewoond.
3: Aha.
4: En ook zijn moeder heeft hij een huis in Utrecht voor gekocht... Daar is hij daarna, nadat zij overleed, ook zelf gaan wonen. Dus het ondanks dat hij onlosmakelijk met Den Haag verbonden is... heeft hij het grootste deel van zijn leven dus buiten Den Haag doorgebracht.
3: Tja.
4: Ook op Ibiza natuurlijk. Daar heeft hij die 13 jaar dat hij niks deed, heeft hij daar gewoond. Huis laten bouwen en alles. En daar is hij nu ook weer naartoe. En... ja, de laatste jaren kwam die alleen maar naar Nederland of om op te treden of voor zakelijke dingen of om naar de dokter te gaan, dat soort zaken. Maar hij ademt nog steeds Den Haag.
3: Ja.
4: Het als een poor, ook door het lied natuurlijk, oh Den Haag.
3: Zonder meer.
4: Ja.
3: En als je dit boek leest, heb je ook wel het idee dat zijn loopbaan goed is weergegeven.
4: Ja, nou het mooie ervan dat de schrijver van het boek, Sander van Leeuwen... die heeft eerder ook al de biografie van Hans de Boy geschreven.
3: Mm-hmm.
4: Dan kan Jeroen met één woord zeggen wie Hans de Boy is.
0: Annabel.
4: Inderdaad, heel goed.
0: Ja.
4: Maar het mooie van dit boek, vond ik tenminste, is dat... Hij laat vooral Harry Jekkers aan het woord.
3: Aha.
4: Ja, af en toe stelt hij wel een vraag. Maar je hoort eigenlijk vooral Harry Jekkers praten. Dan hoor je hem ook echt, tenminste, in je hoofd hoor je hem dan ook echt praten. Op zijn
3: Haags.
4: Op zijn Haags een beetje. En ook op zijn

0: je in zijn voorstellingen ook hier en daar wel kunnen horen al. De wat negatievere dingen, daar, ja, die lees je nu een beetje voor het eerst. Hè, wat ik al zei, angstaanvallen. In Groningen heeft hij een tijd gehad dat hij niet naar buiten durfde zelfs.
1: Ach.
0: En is hij flink aan de drank gegaan. Ook tijdens corona heeft hij dus een hele erge terugval gehad. Is hij ook weer aan de drank gegaan. Heeft hij ook problemen doorgehad. Hij heeft ook kanker gekregen zelfs tijdens corona. Is hij voor behandeld. Ja, dat soort dingen houdt hij dan normaal wel buiten de schijnwerpers. Ook misschien niet verwonderlijk hoor trouwens. Maar, dus dat zijn wel de dingen die ik niet van hem kende in ieder geval.
1: Okay.
0: Maar het is verder wel, dat voert zeker niet de boventoon hoor. Het is over het algemeen een ja, toch wel vrolijk op zijn harries geschreven boek. En het behandelt echt zijn hele leven van zijn geboorte, zijn jeugd in Den Haag. In dat via het klein orkest, opkomst en ondergang, zijn solovoorstellingen. Maar ook bijvoorbeeld, hij heeft altijd problemen gehad om relaties lang vast te houden met vrouwen.
1: Mm-hmm.
0: En wat ik dan wel weer leuk vond, is dat hij nu weer terug is bij zijn jeugdliefde.
1: Okay.
0: En dat gaat dan ook echt wel op zijn manier. He, ze slapen op Ibiza ook niet samen. Zij slaapt in het gastenverblijf.
1: Aha.
0: Dat vinden ze allebei prima.
1: Juist.
0: Maar het is weer hetzelfde meisje als waar hij op zijn 15e, 16e verkering mee had.
1: Okay.
0: En dat soort dingen, dat zit er ook allemaal weer in.
1: Dus aan de ene kant erlebnissen, aan de andere kant toch ook nog voldoende nieuwe dingen.
0: Ja, en hij gaat op een aantal dingen ook wel dieper in dan wat je al eerder had gehoord. Dus ja, zonder meer een aanrader.
1: Okay.
0: En hij sluit ook af met de zin, doodgaan is wel het laatste wat ik doe.
1: Ja.
0: Dus dat
1: klopt.
0: Maakt de cirkel wel rond, ja. Dacht ik. Maar ik kan het absoluut aanraden, ook als je niet naar Den Haag komt.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Nou, dank je wel, Peter.
0: Alsjeblieft.
1: Het boek van Sander van Leeuwen.
0: De factuur krijg je nog, hoor.
1: Ja,
0: komt goed.
1: Ja, komt goed. Dat weet ik. Ik hou van mij, de geautoriseerde biografie van Harry Jekkers. Uitgekomen in Leiden bij Bot Uitgevers.
2: Yes. Ik had eigenlijk een ander plaatje, maar ik dacht, ik ga eens kijken of ik die van Harry Jekkers in de database vind. En verrek.
0: Nou, daar staat hij hoor.
2: In.

mij hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

0: Harry Jekkers, ik hou van mij. Verder met de leeskorst. Ed, wat hebben we nog meer op de payroll staan?
1: Politiek boek.
0: Yes.
1: Het Binnenhof van Jair.
0: Oh.
1: 25 jaar politiek verslaggever in Den Haag.
0: Is dat die enthousiaste...
1: Ja.
0: Ja, hè? Ja.
1: Jair Verwerda, het vrolijke jongmens dat vaak een stukje met politici meeloopt... in de hoop hen tot een rake quote te verleiden. Wie kent hem niet? Inmiddels blijkt hij al zo'n 25 jaar mee te lopen in Den Haag. Hij hoort eigenlijk wel daar bij het meubilair. Tijd voor een boek. Regelmatig zijn door Verwerda gemaakte reportages en documentaires op de buis te zien... Zoals de legendarische terugblik van beide vilijne spindokters... Frits Hoefnagel en Ed Zinken... op de lijsttrekkersverkiezing van de VVD uit 2006... tussen Mark Rutte en Rita Verdonk. In dit boek krijgen we saillante achtergrondinformatie hierover. En nog veel meer. Ik doe een greep uit de inhoud. De gordel van Wiebes... Het boekensteintje van Boris. Alexander Penthouse. De kat van Theo Hiddema. Smullen. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan oud-premier Mark Rutte. Na de interessante inleiding vallen we met de deur in huis... in de badkamer van Pim Fortuyn. En onder andere John Leerdam, Geert Wilders... Caroline van der Plas, Marjolein Faber en Barry Matlener passeren de revue. De heilige Sint-Pieter besteedt uitvoerig aandacht aan Pieter Omtzigt. Het loont niet altijd de moeite bij afgetreden politici langs te gaan... zoals bij Marjolein Faber. Dat mislukte. Maar soms wel, zoals bij Frans Timmermans. En eindgoed al goed bij de installatie van Mark Rutte... in Brussel als opperhoofd van de NAVO. Geweldig is Zingende Politici met Hugo de Jonge en Vert Grapperhaus. Verwerda heeft veel geïnvesteerd in goede banden... met een heleboel parlementariërs en bestuurders... zonder dat dat ten koste gaat van zijn journalistieke werk. Zijn empathie voor mensen en zijn humor helpen daar zeker bij. Door deze benadering krijgt hij vaak andere zaken boven water... dan zijn collega's. Net zoals zijn reportages en documentaires is ook dit boek... kaasje voor politiek geïnteresseerden. Jair Verwerda, het Binnenhof van Jair, 25 jaar politiek verslaggever in Den Haag... uitgekomen in Amsterdam bij Hollands Diep.
0: Yes.
1: En als uitsmijter wil ik nog even de aandacht vestigen... op een geweldig fotoboek. Namelijk het kabinet dat van niemand was.
0: Oh.
1: Een fotoboek over het kabinet Schoof. Gefotografeerd helemaal door Bart Maat. Bart is bekend geworden om zijn functie elders foto.
0: Ja.
1: Er staan een paar essays in van Leonard Ornstein... die dan toch nog probeert een paar dingen even heel snel overigens te duiden... Het gepruts van de PVV, ontroostbare Omtzigt, de politieke rellen, gastheer van trotse Trump en de val toneelstuk in twee bedrijven. Hele mooie foto's van de vier fractievoorzitters van Pieter Omtzigt. En ik sla hem nu gewoon open. Mark Rutte op de fiets. Die het torentje laat in handen van zijn opvolger, de goede heer Schoof. Schoof, die overigens ook nog een marathon loopt... maar ik weet niet zeker of dat in dit boek staat.
0: En moeten er mensen gaan kijken?
1: Nog een keer open.
0: Ja.
1: Hè? Ja, Marjolein Faber. De grootste blunderaar van dit, toch wel, mag ik wel zeggen, blunderkabinet. Schitterende foto's, ook wel toch leuke verhalen. Uitgekomen bij Weebooks in Zwolle.
0: Yes. Dankjewel, Leid. En ja, vooral je boekenrecensies. En alle informatie vind je op leeskorst.nl. De site om meer te weten te komen over pas verschenen boeken. Verder met muziek, Pierre.
2: Ja, zeker. We gaan naar Fischer Z. De band die tussen 1979 en 1981 drie top 40 hits scoorde in ons land. Met respectievelijk The Workers, So Long en Marlies. En de band rond de inmiddels 71-jarige John Watts is daarna gewoon doorgegaan. En viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan met een uitgebreide tour. En een nieuw album, X-Ray Serenade. En op die plaat 7 nieuwe tracks. En een handjevol klassieke Fischer Z-nummers in een zogenaamde reimagined versie. Een heel ander arrangement dus. En wij gaan luisteren naar een van die nieuwe nummers. Dit is Precious Time.

0: Halverwege juli verscheen werk van Adriaan Persons. Hij schreef en produceerde het zelf, nadat hij jarenlang dat deed voor andere artiesten. Het is een voorproefje van zijn later dit jaar te verschijnen EP. En dit was Een Andere Jij.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wel leuk gevonden. Meer muziek, hè?
1: Ja, maar doen, ja. Hè? We gaan luisteren. We gaan weer naar de jaren 80. We hebben veel jaren 80.
0: Ja, maar daar hebben wij toch iets mee?
1: Daar hebben wij iets mee. Ja. Absoluut. Dus dat geeft ook niks.
0: Toen waren we nog jong.
1: Nou, en veelbelovend. Nu zijn we oud en overzichtelijk. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Goed, we gaan luisteren naar Sweet Dreams Are Made of This. Dat betekende in 1983 de doorbraak voor het Britse duo Eurythmics. Het was de vierde single al van het gelijknamige album. Annie Lennox en Dave Stewart die schreven het nummer nadat hun vorige band The Tourists was gestopt. En hun relatie was beëindigd. Toch bleven ze samenwerken en met succes dus.

0: parts of it I liked.
1: Yeah, I liked a lot of it.
0: Yeah, it was good.
1: It was great.
0: It's wonderful.
1: Oh, bravo.
0: More.
2: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio.
3: Meer Radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Now, here comes the music.

0: Killer Queen verscheen in 1974 op het derde Queen-album Sheer Heart Attack. De single zorgde aan beide zijden van de Atlantische Oceaan voor de doorbraak van de groep. En in Nederland bereikte de single de top 3.
1: Yes. Zometeen gaan we meer horen uit en over de vinyl 33.
0: Absoluut. Maar eerst nog een ander plaatje. 20 jaar geleden bracht de Canadese singer-songwriter Nelly Furtado haar derde album uit, ook al derde album, getiteld Loose. Tijd voor een 20th anniversary edition dus. En die is er nu, inclusief 10 bonus tracks, wat het totaal volgens mij op 27 brengt.
1: Ja.
0: Dus echt alleen voor de fans door te zitten. Loose was destijds zeer succesvol en leverde Nelly in ons land 4 top 10 noteringen op. En dit Maneater was daar één van.

0: De Vinyl 33.
1: Beat It werd in april 1983 uitgebracht als derde single van het album Thriller. En stond dat voorjaar 4 weken op de eerste plaats in de top 40. Michael Jackson leverde met Thriller 5 maanden eerder het best verkochte album aller tijden af. Nou, dat wist hij toen nog niet natuurlijk. De teller staat naar schatting inmiddels op 110 miljoen exemplaren wereldwijd, waarvan ongeveer 1 miljoen in Nederland. En dat aantal neemt blijkbaar nog altijd toe, gezien de 10e plaats van Thriller in de Vinyl 33 van deze week. En wat er verder nog in de top 10 staat, hoor je nu van Jeroen.
2: Ja, dat was inderdaad nummer 10. Nummer 9, Phoebe Bridgers met Lost Weekend. Dan nummer 8, de hip-hop rapper groep New Wave met het album New Wave uit 2015. Dan Olivia Dean met The Art of Loving. En nummer 6, nieuw binnen The Warning met Everything's Falling. Op zich niet verkeerd, maar het genre houdt niet zo van.
1: Nou, dan houdt het toch gauw op, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar het is op zich wel goed gedaan.
1: Goed geproduceerd.
2: Nummer 5, Mastodon met Marrow Deep. Nummer 4, Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ach, kind toch?
1: Ja.
2: Nummer 3, 21 Pilots, More Than We Ever Imagined, live in Mexico City. En op nummer 2, daar hebben we het zo meteen over. En op nummer 1 staat het nieuwe album van Alex Warren. Goed album. Wild Child.
1: En nummer 2. Jeroen, nummer 2. 10 jaar na zijn overlijden komt Prince, althans zijn nabestaanden dan denk ik, voor de tweede keer na Welcome to America uit 2021 met een postuum album. Op 28 augustus verscheen het album Timeless met 10 zeldzame, nooit eerder uitgebrachte opnamen. En die nummers die omvatten min of meer zijn hele carrière van 1977 tot vlak voor zijn dood in 10 jaar geleden alweer, 2016. Dat Prince ook 10 jaar na zijn overlijden nog altijd populair is, blijkt wel uit het feit dat Timeless deze week nieuw binnenkomt op de tweede plaats in de Vinyl 33. En dit is een nummer met de titel waar lang over is nagedacht. Tick, tick, bang. Yeah!

0: iconische hit uit 93 van de Crash Test Dummies. Dat ding heet hum, hum, hum, hum, hum.
1: Ja, we begonnen met Badia en we eindigen met...
0: Met hum, hum, hum. Ja, goed.
1: Ja, niveau ligt hoog. Tijd om te stoppen dus bij deze Maak Kennis Maandag. Dank aan onze gasten van vanavond en jij daar. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week maandagavond voor weer een nieuwe kennismaking. Wederom tussen 7 en 9 op Meer Radio. En na 9 kun je op deze zender luisteren naar, Jeroen?
0: Jazz on Monday with Bram Skaten.
1: Die gaat ook maar gewoon door, hè?
0: Ja hoor.
1: En wij gaan eruit, ja, toch wel een beetje een bruggetje naar Bram. Met Nina Simone.
0: Ja.
1: James Shelton die schreef Lilac Wine in 1950 voor de Broadway musical Dance Me a Song. Het nummer werd echter vooral bekend door de coverversies van onder andere Eartha Kitt, Jeff Buckley en dus Nina Simone. En die laatste nam Lilac Wine op in 1966. En bijna 40 jaar later maakte de Amerikaanse band die album lief, waar ik trouwens een t-shirt van aan heb nu. Maar dit terzij, dat zie je ook niet op de radio. Hiervan deze fraaie remix. En wij zeggen...
0: Dag,
1: dag allemaal. Wow.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
5: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
4: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
6: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
4: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag. Jazz. Bij Meer Radio. Met Bram Schouten.
1: Goedenavond. Welkom bij Jazz op maandag. Seizoen 18 alweer. Vorige week, op 1 september, begon de meteorologische herfst. De astronomische herfst laat nog 2 weken op zich wachten hoor. We begonnen vanavond met een deel van Vivaldi's 4 jaar geleden. Maar nu de jazzy-uitvoering. Herfst, deel 1, door Dr. Kok. Een nieuw seizoen, dus ook een nieuwe signature song. Dit seizoen is dat de Antonio Carlos Jobim compositie Girl from Ipanema. Vanavond de oeruitvoering door Jobim met zang van hemzelf en Astro Gilberto en natuurlijk Stan Getz op tenorsaxofoon. The Girl from Ipanema.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do...

Van Herman Brood was dit met Going to the City. Een track van zijn big band CD uit 1999. Een nieuw seizoen van Jesse Maler betekent niet alleen een nieuwe signature song, maar ook nieuwe releases. Trompetist en Edison prijswinnaar Teus Neubel heeft een nieuw kwartet opgericht dat nu bestaat uit gitarist Thijs Semey, contrabassist Jasper Heulby en drummer Nick de Bruin. Met dit kwartet heeft hij een nieuwe cd opgenomen, getiteld Child's Play. De cd-release was afgelopen vrijdag 4 september. En samen met deze release komt ook de documentaire Human First uit. In deze documentaire staat de creatie van de cd centraal. Het is alweer Teus' 11e cd. Van deze cd gaat u nu luisteren naar het titelnummer.

Zijn signature song en nieuwe releases komt ongetwijfeld met Paas of Pinkster weer de 80s of 90s special uit, hoor. Uit 1986 komt deze hit van Anita Baker, Sweet Love. En uiteraard komen er na dit 18e seizoen ook weer zomerspecials. Afgelopen zomer waren dat allemaal nieuwe. Soms recycle ik zomerspecials en soms is het wel dezelfde groep of muziekstijl, maar toch anders. Ik heb al een paar keer de Beatles als special gedaan. Daar is zoveel materiaal van dat ik nooit terug hoef te grijpen naar een oude uitzending. Vanavond nu een mooie uitvoering van de Lennon McCartney-compositie And I Love Him. Esther Phillips.

2027 vallen 4 en 5 mei op een dinsdag en een woensdag. Dus u kunt ervan uitgaan dat op maandag 3 mei er weer een bevrijdingsspecial is. Helaas is ook die uitzending maar een uur. Mijn playlist waar ik alle muziek voor die bevrijdingsspecial heb gezet bevat 237 nummers. Heel veel dezelfde nummers in verschillende uitvoeringen. Maar in totaal is het toch nog ruim 13 uur muziek. En ik denk niet dat meer radio zo gek is om mij meer tijd te geven hoor. Hoe dan ook, in die playlist staat uiteraard dit nummer door het Glenn Miller Orkest, In The Mood. Over 7 weken is dan weer tijd voor onze Halloween special. Daarom een toepasselijk nummer, Colin Hunter met That Old Black Magic.

0: love.
1: Een nieuw seizoen van Jazz op Maandag. En daar hoort natuurlijk ook de agenda bij.
2: Meer radio, Jazz op Maandag. Agenda.
1: Op donderdagavond 10 september is een café Ruimzicht, Leimuiderdijk 377 in Burgerveen, een bluessessie. Deze sessie staat onder begeleiding van Mr. Boogie Woogie himself. De man die in de jaren 90 deze jam-sessie daar ooit begon. Vanaf 8:30 speelt hij eerst zelf een korte set. En meestal is er vanaf 9:30 jammen geblazen. Toegang en deelname is geheel gratis.

als ik daar nog zo van. Zoals ik al eerder vertelde, de meteorologische herfst is op 1 september begonnen. Maar juist in september hebben we nog vaak mooi weer. En met het verkleuren van de bomen krijgen we hele mooie plaatjes. Wat ze hier in Canada Indian Summer noemen. Daarom hoorde u Joe Dassin met L'été Indien. En daarvoor de New York Voices met Early Autumn. De laatste maand van het jaar is natuurlijk de feestmaand december. Met Sinterklaas aan het begin van de maand. En kerst en oud en nieuw aan het einde. Daarom nu Norah Jones met December.

Aanstaande donderdag begeleidt hij de blues sessie in Café Ruim, zegt in Burgerveen. U hoorde Mr. Boogie Woogie met Fats Frenzy. Waar we uiteraard ook al aandacht aan zullen besteden, is het begin van de lente. Die begint volgend jaar op zaterdag 20 maart. De astronomische lente dus, hè. Daarom die reis nu met It Might As Well Be Spring.

En daarmee zijn we dan weer aangekomen bij het einde van deze aflevering van Jazz op Maandag. Techniek en regie zoals altijd Ton Verdranen. Samenstelling en presentatie ondergetekende Bram Schouten. Deze aflevering kunt u terugluisteren op meerradio.nl en dan de tip uitzending gemist. De rest wijst zich vanzelf. De playlist kunt u lezen op de Facebookpagina van Meerradio. Blijf luisteren, want na het nieuws van 10 uur gaat Meerradio nog verder met haar programmering tot de middernacht. U kunt dan luisteren naar Nice and Slow, prettige muziek om een hectische dag af te sluiten. Het laatste nummer van vanavond is van de Yellow Jackets, Claire Song. Want niet alleen Tom en ik zijn jarig in april, maar 2 dagen voor ons is ook mijn dochter Claire jarig. Volgende week zijn we weer met de kerstversie Jazz op Maandag. Tot dan, same time, same place, same jazz.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog 1 uur Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: stare. Het werd een evergreen deze 1997 van Robbie Williams. Dat was Angels.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Welkom terug bij Nice and Slow. Inderdaad, we hebben nog 1 uur te gaan hier. En natuurlijk Suzanne Vreek voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: 2 keer Venice in je radio. De Amerikaanse groep Venice. De eerste is een duet samen met de Nederlandse jongens van Tangerine. Welke dat is, dat ga je straks horen. Maar nu eerst een heel mooi nummer van Figo Waas. Dit is alweer van lang geleden. Dit is Dromen.

Ze heeft heel een duet opgenomen hoor, Diana Ross. Dit was in de jaren 80 samen met Julio Iglesias, All of You. En deze drie zijn voor Eric Clapton, Change the World, The Alright van Dean Lewis. En ook die mooie plaat van Cool and the Gang, met zang van James T. Taylor. En die heet dan Cherries.

Cool on the Gang. En terug naar de jaren 80 met Cherries. Nu gaan we terug naar de jaren 60. Het liedje was al aangeboden aan Rita Franklin, maar die weigerde het op te nemen. Toen de grote hit werd door Dusty Springfield, nam ze het ook op. Son of a Preacher Man.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
8: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
7: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, nice and slow, met Tom van Dranen.

0: En ook vanavond is het weer gedraaid, speciaal voor mijn lieve Gerda. Natuurlijk Susanne Freek als het avond is. Schatje, I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan naar Venice in Amerika, maar we gaan ook naar Drenthe. Want daar komen de jongens van Tangerine vandaan. Als eerste een plaat die ze maakten samen met Tangerine, de jongens van Venice uit Amerika. Die hoort ze in By Your Side. En daarna die hele grote hit van 1999. En dat is natuurlijk The Family Tree. Venice en als eerste met Tangerine.

Uit 1984, I Treni di Tessere van Alice en Battiato. En tijdens het Eurovisie Songfestival van 1984 zongen ze het ongelooflijk vals. Maar de plaat is prachtig en daarom draaide hem ook als Italiaanse klassieker hier vanavond in Nice and Slow. En het is alweer tijd voor de laatste drie. Phil Collins samen met David Crosby in That's Just The Way It Is. Zometeen nog ook James Blunt met 1973. En we gaan terug naar 1991 met een versie van Don't Let The Sun Go Down On Me. Dit keer door Olita Adams. Goedenacht en wel te rusten. Hè?

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van een telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ze heeft heel wat duet opgenomen hoor, Diana Ross. Dit was in de jaren 80 samen met Julio Iglesias, All of You. En deze drie zijn voor Eric Clapton, Change the World, The Alright van Dean Lewis. En ook die mooie plaat van Cool and the Gang, met zang van James T. Taylor. En die heet dan Cherries.

Cool on the King. En terug naar de jaren 80 met Cherries. Nu gaan we terug naar de jaren 60. Het liedje was al aangeboden aan de Mutual Franklin, maar die weigerde het op te nemen. Toen de grote hit werd door Springfield, nam ze het ook op. Son of a Preacher Man.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS-journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: En ook vanavond is die weer gedraaid. Speciaal voor mijn lieve Gerda. Natuurlijk Susanne Vreken als het avond is. Schatje, I love you.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: We gaan naar Venice in Amerika. Maar we gaan ook naar Drenthe. Want daar komen de jongens van Tangerine vandaan. Als eerste een plaat die ze maakten samen met Tangerine. De jongens van Venice uit Amerika. Die hoort ze in By Your Side. En daarna die hele grote hit van 1999. En dat is natuurlijk The Family Tree. Venice en als eerste met Tangerine.

Uit 1984, I treni di tesoro van Alice en Battiato. En tijdens het Eurovisie Songfestival van 1984 zongen ze het ongelooflijk vals. Maar de plaat is prachtig en daarom draaide hem ook als Italiaanse klassieker hier vanavond in Nice and Slow. En het is alweer tijd voor de laatste drie. Phil Collins samen met David Crosby in That's Just The Way It Is. Zometeen ook James Blunt met 1973. En we gaan terug naar 1991 met een versie van Don't Let The Sun Go Down On Me. Dit keer door Olita Adams. Goedenacht en wel te rusten, hè?

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.